0: identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Feel the breeze. Seabreeze AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Wee, wee, wee. Wee, wee.

0: Stories AM.
1: Imca Marina hadden we uit 1977. Vannacht. Dries, weet je wel. RB Greaves daarvoor. Take a Letter Maria uit 1969. En RB staat voor Ronald Bertram. En Casey and the Sunshine Band, dat was de eerste. Please Don't Go, hit in 1979. De Burgers, nu...

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is

0: Seabreeze AM.
1: Vader Abraham hadden we, artiestennaam van Pierre Cardin. Als je weggaat uit 78. De Eagles daarvoor, Softly Softly uit 68. En de Cats als eerste. There Has Been a Time uit 1972. We doen het met hart en ziel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend, de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Go Like a Liar is een nummer 1 hit uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. De plaat gaat over het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Zie Bijbelboek 2 Koningen 2. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen. Het nummer ontstond toen Coltrane met haar moeder reed. Omdat zij achter het stuur zat, vroeg ze haar moeder om de in haar gedachten opgekomen zinnen op te schrijven. Als Someday My Time To Die will come. When that will be, I don't know. I only know that when I have to go, I want to go like a liar when I go.
1: The Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van

vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen. Nou, we zitten alweer op het einde van augustus. Ah, dat mag de pret niet drukken, ja. Het weer is een beetje omgeslagen, dus we hebben wat meer regen. Af en toe donderbuien, nou, ga zo maar door. Maar verder, de temperaturen zijn toch nog steeds wel heerlijk. Altijd beter dan die hele dikke 30 graden temperaturen. Ik zit even op mijn playlist te kijken. Nou, er staan allemaal mooie nummers in, dus daar ga ik gewoon wat van maken. Nou, er zitten verzoekjes tussen. Heb ik ook meegenomen. En zo kom ik een nummer voorbij van Spandau Ballet. Komt uit 1983. Het nummer heet Gold.

0: Zowel de muziek als de tekst van Gold werd geschreven door gitarist Gary Kemp. Het nummer werd geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain. Zanger Tony Hadley vertelde dat zijn inkomen sinds het begin van de 21ste eeuw hoger is dan het was tijdens de jaren 80 van de 20ste eeuw. En hij zei over dit nummer: Gold is het nummer dat zelfs kinderen van nu leuk vinden om mee te zingen in studentenkroegen door het hele land. En dat is een van de redenen waarom ik zoveel aanbiedingen van shows krijg. Het wordt altijd aangevraagd tijdens prijsuitreikingen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

het liedje stamt uit 1933, maar in ieder geval de heren Kern en Harbach konden flink wat royalties bijschrijven toen in het najaar de versie van de Platters werd uitgebracht. Hun versie haalde de eerste plaats in de hitparades van de Billboard Hot 100. En ja, later bracht de Britse muziekgroep Blue Haze rondom muziekproducenten Philip Swerm en Johnny Hartley. Die brachten het uit als hun debuutsingle en scoorde er zoveel in Nederland als in België mee. Een overzicht van de noteringen van deze regie. Nou, in ieder geval, het Veronica Top 40 was 10 weken met als hoogste plaats nummer 4. Kansas, ook een heel mooi nummer om weer een keer te draaien uit 1978, Dust in the Wind.

0: prachtig nummer. Ja, de progressieve Amerikaanse rockband Kansas. Maar ja, hoe is het mogelijk? Het liedje is ontstaan met de gitaarlijn van dit nummer. Werd geschreven door Carrie Lifgren tijdens het oefenen van vingerzettingen. Zijn vrouw Vicky hoorde zijn oefening en merkte op dat ze de melodie erg mooi vond en moedigde hem aan om er een tekst bij te schrijven. Lifgren was niet zeker of zijn collega bandleden het geschikt zouden vinden. Ja, want het was natuurlijk een rockband. Omdat het sterk afweek van de tot nu toe kenmerkende leefstijl van de band, of speelstijl, maar hij diende het nummer toch in en het werd goed bevonden en opgenomen. Dust in the Wind werd als laatste toegevoegd aan de selectie voor het album Point of No Return, maar het zou uiteindelijk uitgroeien tot het meest succesvolle nummer van de band.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Sky High is een nummer van de Britse popgroep Jigsaw. En dat bereikte in 1975 een derde positie in de Billboard Hot 100. En een 19e positie in de Veronica Top 40. Twee jaar later, in 1977, behaalde het nummer zelfs de tweede positie in de Japanse hitlijst. Nou, kan je eraan gaan. Het nummertje van George Harrison komt uit 1971. Wat is Life?

What is Life is geschreven door Harrison en geproduceerd door Harrison en Phil Spector. Harrison kreeg het idee voor het nummer terwijl hij op weg was naar een opnamesessie van Billy Preston. De sessies voor diens album That's the Way God Planned It vonden plaats tussen april en juli 1969, toen Harrison nog in de Beatles zat. In de autobiografie I, Me, Mine vertelde Harrison dat hij het nummer erg snel schreef en vond dat het een perfect catchy popnummer voor Preston was. Toen hij bij de opnamesessie arriveerde, kwam hij erachter dat Preston meer met funky muziek aan het werk was. In plaats van het met de Beatles op te nemen, legde Harrison het nummer opzij en maakte hij het een jaar later af tijdens de sessies voor zijn eigen album All Things Must Pass.

Your My Best Friend is een nummer van de rockband Queen van het album A Night at the Opera. En geschreven door bassist John Deacon. Het was de eerste single van zijn hand die door Queen werd uitgebracht. Deacon componeerde het nummer terwijl hij piano leerde spelen, welk instrument hij ook bespeelde in het nummer. Hij schreef het nummer voor zijn vrouw Veronica, die gebruikte piano, was een elektrische piano van Wurzelitzer. Maar ja, Freddie Mercury hield dus niet van deze piano, want die weigerde daarop te spelen, want die wou beslist een echte piano en niet een elektronische. Ja, dat zit wel verschil in natuurlijk en ik kan me er wat bij voorstellen. Goed, dit is Us, Music in the Air.

0: De Nederlandse band Us met Music in the Air kwam uit 1974.
1: Fons, trap af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden ouwe of flashback.

Wistful Thinking is geschreven door de groepsleden Gary Daly en Eddie Ludon en geproduceerd door Mike Holland. Het nummer werd gezongen door Ludon. Wistful Thinking groeide uit tot de grootste hit van China Crisis en was in thuisland het Verenigd Koninkrijk hun enige single die de top 10 wist te bereiken, met een 9e positie in de UK Single Chart als hoogste notering. In Zweden werd het nummer een nummer 1 hit. Ook in andere Europese landen, waaronder Ierland en Duitsland, werd de top 20 behaald. In Nederland was de plaat op woensdag 18 januari 1984 de derde speciale aanbieding bij de KRO op Hilversum 3 en werd een radiohit in de destijds 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender. De plaat bereikte de 14e positie in de Nederlandse top 40.

plaat kwam uit 1971. Gilbert O'Sullivan en schreef Nothing Rhymed nadat hij een film had gezien over hongerlijdende Afrikaanse kinderen. De basgitaar wordt bespeeld door de bekende sessiemuzikant Herbie Flowers. Het nummer werd in oktober 1970 op single uitgebracht en bereikte in Engeland de 8e positie in de UK Singles Chart. In zijn thuisland Ierland werd het de 2e positie behaald. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de zeezenders en de landelijke radiozenders en werd een gigantische hit. De plaat bereikte in zowel de Veronica Top 40 op Radio Veronica als de Hilversum 3 Top 30 van Hilversum 3 en daar haalde die de nummer 1 positie. Ik heb hier eentje van Pacific Gas and Electric. Nummer heet Are You Ready?

Are You Ready? Een nummer van de Amerikaanse band Pacific Gas and Electric. Het gelijknamige album uit 1970 was het op opgenomen. Het nummer is geschreven door drummer Charlie Allen. Ja, die kon wel aardig rammen met zijn voeten volgens mij op de bassdrum. En John Hill. In Nederland was het te horen als herkenningsmelodie van de popquiz A Go Go. Ja, ik zit even naar het klokje te kijken. Maar volgens mij begint de tijd wat te dringen. Maar ik heb hier een hele mooie eindtune. Ja, voor degene die dat nog niet wisten, dit was in de tijd de Radio Noordzee-tune. En het nummer heette Man of Action, uitgevoerd door Les Reed Orchestra.

Nou, ik heb met plezier weer een uurtje mooie muziek op de zondagmorgen gedraaid. Ik hoop dat het allemaal een beetje naar genoegen was. Bedankt voor de verzoekjes, die heb ik er gewoon wat tussen gezet. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Ja, dan zijn we alweer september. Nou, ik zou zeggen, wat de andere radioprogramma's betreft, ja, ga er even lekker naar luisteren. En wat mij betreft tot volgende week en iedereen bedankt voor het luisteren.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een splinternieuw plaatje en wij vonden hem zo prachtig dat we hem meteen maar aan het begin in knallen vandaag hier in Happy the Peppy. Shanna Spyro en Great Expectation. Dat was de nieuwe plaat hier op zondagmorgen op Radio Seabreeze.
1: Peter Engelsen.
0: En u zegt welkom bij wederom een uur lang plaatjes die je misschien al een klein beetje vergeten bent.

En altijd weten ze je vriendelijk en aardig uit. Dus waar je kaartjes sturen doen ze niet. Maar ze de liedjes zingen des te beter en des te vaker. De Beatles en Hello Goodbye.

0: is inmiddels 39 jaar. Ze komt uit Schotland en met sommige platenteksten heeft ze nogal wat mensen en wat bedenkingen losgemaakt in de tijd. Maar dit was een hele serieuze plaat van Amy MacDonald. Zij was het en het ging over the youth of today.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

afgelopen week was natuurlijk een schokkende week voor liefhebbers van muziek. Ja, dan denk je misschien aan Dolly Parton. Nee, nee. Het Belgische nieuws stond helemaal vol met de man die je zojuist hoorde. Want Jimmy Frey, de zanger die in Brugge woont in België, moest na 12 jaar zijn huis uit. En dat op 84-jarige

Officieel was dat de Boshaas. Samen met de Common Linnets. Nee, niet de Paashaas. De Boshaas. Samen met de Common Linnets. En daarom hoorde je heel duidelijk Ilse de Lange als zangeres van Jolene. Nog één plaatje te gaan. En dan gaan we terug naar de bijna vergeten jaren 60 hier in Happy the Peppy. I had a dream.

als ze op vakantie gaat, stuurt ze zeker geen kaartje. Maar als ze weggaat, dan zwaait ze. Hadden we dat niet eerder in het programma zojuist? Nou ja, we blijven gewoon lekker terugzwaaien. En we deden dat zojuist naar deze plaat uit 1969. Uit de rij van vergeten herinneringen was dat Mary Hopkins.

0: 2026 bestaan er natuurlijk zomerhits in de Nederlandse taal. Django Wagner en Bachata Bailando.
1: Dag Peter, Maarten van Rossum hier. Kan het niet een beetje opgewekter?

kwamen uit het hartje van Parijs, deze mannen, deze drie Gibson Brothers. Ze dansten over de Champs-Élysées en namen jou in hun kielzog mee met de non-stop dance.

0: Down to Your Head. Een echte klassieker was dat van Albert Hammond uit de jaren 70. New York City, Here I Come.
1: Oh la la.
0: En het is haast niet voor te stellen, maar ook in New York City kun je gewoon luisteren naar Radio Seabreeze. Happy the-

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Uit de musical Miss Saigon was dit een fantastisch mooi stukje muziek van Vera Mann, Ernst Daniel Smit, Marjolein Keuning en het koor van dat hele gebeuren destijds. Ja, wat was dat een fantastisch iets, hè? Miss Saigon. Ja, heel veel mensen hebben de musical destijds gezien en de Heat is On in Saigon. Het is allemaal wat, hè?
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luisteraars, vrienden. Een bijzondere goede zondagmorgen. Ja, we gaan de tijd snel. Het is alweer zondag, de eerste dag van de week eigenlijk. Of is het de laatste dag van de week? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, morgen is het in ieder geval de laatste dag van de maand. Ja, dat is ook wel leuk om te weten. Goed, we zijn met een leuke musical begonnen. Nou, weet je wat? We gaan er even mee door met een stukje musical muziek. Hier is de one and only Lee Towers.

Geweldig, hè? Ja, Any Dream Will Do, in dit geval uitgevoerd door Lee Towers, Leen Huizer. Ja, het is een nummer uit de musical Amazing Technicolor Dreamcoat. Dat is ook alweer jaren geleden, 1968 om precies te zijn. Dat was een musical die geregisseerd is en door Lloyd Webber. Dat is toch lang geleden, hè? Heerlijk is heerlijk. Hey, weet u wat ook lang geleden is? Dat we wat van gehoord hebben van een man die inmiddels al lang overleden is, hoor. Moet ik erbij zeggen. Dan heb ik het over Ramses Shaffi. U kent hem allemaal nog wel. En hij zegt altijd maar...

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ramsebam, oftewel, ja, Ramse Shaffi en Laat Me. Een nummer wat geschreven is door Herman Pieter de Boer. En in dit geval, ja, op de plaats gezet is door Ramse Shaffi. Is ook alweer heel wat jaren geleden, laatste vrienden. Maar ja, de muziek die wij draaien bij Radio Seabreeze is allemaal lekker oud, hè. Oud en vertrouwd. Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak. Koffie.
0: Wat dacht u van de volgende van Lou Rawls? Oh, dat is ook zo'n mooie. Mm. You never find another love.

You're gonna miss my love and yeah, you, I'll never find another love like you. En dat was een mooie plaats van niemand minder dan Lou Rawls. En dat is ook alweer heel lang geleden, laatste vrienden. Want ik moet eens even kijken of ik terug kan vinden wat de datum is. Moet zich voorstellen, dit is een grijze LP. En er staan hele kleine witte letters. Er staat het jaartal op 1976 alweer. Jo, we gaan die tijden sneller. Ja, ik zeg het altijd weer opnieuw. Weet u wat? We gaan een heerlijk stukje muziek draaien. Van nog een musical. En dan is het een nummer wat gebracht wordt door Madeleine Bell.

Dat doen we zeker hoor. 1098 kHz en 1395 kHz in de middengolf. Gezelligheid kent geen tijd. Ik zei het al, we gaan een mooie plaat draaien van Madeleine Bell. Een heerlijk stukje musical muziek. I don't know how to love him. Ja, van de musical Jesus Christ Superstar.

0: 1971, ja, de musical Jesus Christ Superstar. En dit nummer was gebracht door niemand minder dan Madeline Bell. Dat is toch ook weer, ja, fantastisch hè, om dat allemaal terug te kunnen horen. Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Ja, wat doen wij allemaal? Wij brengen fantastische mooie muziek. Ik heb nog een dame voor u, luister vrienden, geloof het of niet. Connie van der Bos.
1: Succes is verzekerd. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Goedemorgen! En ze zingt. Ik vergeet iedere keer dat dat erachteraan komt. Het is onvoorstelbaar. En ze zingt, die Connie van der Bos, een fantastisch liedje over de dametjes de boer.

Heel lang geleden is Lijs verloofd geweest met een aardige blonde kerel. Maar haar tweelingzusje Sai was hopeloos verliefd op dezelfde jongen. En Sai werd stiller en bleker en ziek. En toen heeft Lijs het uitgemaakt en is bij Sai gebleven.

0: Ja, de originele tekst was eigenlijk een tekst van Jacques Demulami. Maar de Nederlandse tekst is gemaakt destijds door Herman Pieter de Boer. En die had het orkest van Dick Bakker daarbij. En geweldig, hè. Wat heeft Connie van der Bos dat op een leuke manier gezongen. De dametjes de Boer.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

0: Iets met Tom Poel.
1: Ja, zeker weten. En ik heb hier een hele nieuwe plaat binnengekregen, luister vrienden, van Randy Palmer. It's a crazy thing. En dat is het hoor.
2: It's a gentle breeze.

0: terugluisteren. Als je dat wil, dan ga je naar onze site radiosybris.nl en dan kijk je bij programma's en dan ga je naar Gemist en dan ga je naar Kiddy Up Country en dan komt het allemaal vanzelf in orde. Tot aanstaande donderdag kan je dat programma terugbeluisteren. Leuk om te weten, toch? Jawel, dacht het ook.
1: De hits van toen, de radio van nu.
0: Coffee Complete. Coffee Complete, kent u er nog? Minnie Riperton. Loving you.

Maar een geweldig mooi nummer was het van Minnie Riperton, Love in You. Dat is ook alweer zo'n plaat uit ver vervlogen tijden, luister vriend, uit 1974 om precies te zijn. Heerlijke muziek hier op Radio Sea Breeze.

Oscar Harris en Try a Little Love. Ja, een fantastische mooie plaat van deze goede man. En ja, wat is dat lekker, hè? De zondagmorgen muziek die lekker rustig is. En ja, we ons niet zo heel erg druk om gaan maken. Probeer een beetje liefde. En dat is toch wel een belangrijk item, laten we eerlijk zijn. Weet u, het is een beetje zomer nog, hè? Het is niet meer zo warm als dat het geweest is, maar het was wel lekker weer hoor. De laatste dagen heerlijk. Beetje regen, de tuin vindt het lekker en gaan ze maar door. Hier is een hele mooie plaat van Boudewijn de Groot.

0: Ja, dit was de nummer waar ik woon, een plaatje
1: als
0: van...
1: Als ik het zand uit mijn ogen wrijf...
0: Vind ik ook.
1: En om een Coca-Cola roep... Komt uit de keuken een vage geur van ertensoep.
0: Lekkere, een vage geur van ertensoep. Ik dacht, hij is al afgelopen, maar dat was hij nog niet. Een mooie plaat van niemand minder dan Boudewijn de Groot. Ook alweer jaren geleden dat hij dit nummer gemaakt heeft. Hij is nog steeds actief, hè, Boudewijn, geloof het of niet. En ja, dat is fantastisch om te weten. Goed, luister vrienden, wat gaan we doen? We gaan een heel mooi nummer draaien, denk ik. Ja, ja, dat doen we zeker.

Het wordt een live opgenomen nummer van Exception. En ja, dat hoort bij de musical Porky and Bess. 1935. 35. 1935.

Ja, dat is een applaus maken, onze vrienden. Fantastisch. Het is mooi gebracht door niemand minder dan de band Exception. Het nummer, Summertime, uit de musical Porky and Bash. Ja, ik was even niet op een plek. Moest even deze kant op rennen en ik heb meteen geen lucht meer. Het is ook wat allemaal. Kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Nou, wat ziet u? Ja, tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Zometeen is hij er weer, hè? Oh ja, geloof het of niet. Elke zondag is hij er. Onze eigen DJ Seats. Op zijn Radio Seabreeze-fiets. Ze heeft een grote koffer meegenomen met allemaal platen erin. En die gaat hij voor u draaien. Heerlijk. Dit was hem. Deze aflevering van Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Morgen ben ik er weer. Ik kan alleen maar zeggen, lekker luisteren morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De weekendopener Robert Palmer en de beste Both Worlds uit 1977. Ik zeg goedemorgen, je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. Daar zijn we weer met de hits van gisteren en eergisteren in de DJ Seat Show. Robert Palmer was de eerste, de tweede die we gaan draaien. Ook weer zo'n heerlijke plaats uit het verleden. We draaien Take a Chance on Me van de groep Erasure.
2: DJ Seats.

Wat een herrie op zondagmorgen hier bij Radio Series Vitesse. Onder leiding van niemand minder dan Herman van Boeien. Verder bestaande uit Carly Carlton op gitaar. Otto Kooijmans op het orgeltje. En uiteraard Rudy Engelbert op de bas. En de snelste drummer van Nederland. Hij heette Herman van Boeien. En hij zong over Good Good Looking. De 40 Racer met Take a Chance on Me. En de plaat van mij begonnen. Best of Both Worlds voor Robert Palmer. We zijn weer helemaal op de hoogte van wat we tot nu toe gedraaid hebben hier in de DJ Seat Show op de zondagmorgen. Ah, mooie muziek hebben we voor je uitgezocht. Of dat gaan we nog voor je uitzoeken. Dit is Steps uit Engeland en hun bewerking van Tragedy van de Bee Gees.

Kijk, hier word ik nog vrolijk van dit soort plaatjes. Agda en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. Nou, hou dat even in het achterhoofd. Mocht het nu even wat minder gaan. Morgen wordt fantastisch. Prachtig. Ja, Rock Ballad gaan we draaien. Jawel, dat mag in de DJ Seat Show. Op zondagmorgen hier bij Radio Series. Dit is muziek van April Wine.

toch wel lekker hoor, om eens terug te luisteren. Zo uit het middenjaar de jaren 80, uit de tijd dat Europe nogal populair was in de Nederlandse discotheken en in de top 40, kwam dit bandje uit Nederland, Sinatra, met 1Z. Eén hitje in de Nederlandse hitparades. Het heette Is It Love or Is It Loneliness?

0: Nou, je weet het, meestal kies ik niet voor die uitgekoude liedjes die je heel vaak hoort op de Nederlandse radio. Maar soms maken we een uitzondering als het om de King of Pop gaat. Michael Jackson hoorde je. En Bad. Op zondagmorgen hier bij Radio Seabreeze in de DJ Seat Show is het tijd voor Bluff.
1: Voor degene met schuilkrachtig glas.

0: Ja, je mag meeklappen en meezingen. Niemand die je ziet.
1: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on.
0: Ik ben niet zo'n grote rapliefhebber, maar ik vond deze toch wel heel erg aardig. Vooral dat heerlijke baslijntje en uiteraard het orgeltje op de oude Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. Hij werd opnieuw op de plaat gezet door meneer Entrance, of het groepje Entrance. En dit was het resultaat dat je net hoorde hier op jouw favoriete radiostation. Dit is Radio Series met nu muziek van de Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart. Hier is George Kooijmans.

0: DJ Seeds. De muziek maakt het verschil.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien van de OJ's uit het begin van de jaren 70. Het zal nog weer 73 geweest zijn. Het heet Put Your Hands Together. Jawel. Nou, dit was het alweer wat de DJ Seeds show betreft in dit weekend. Ik wens je een prettige voortzetting van deze dag met al mijn collega's van Radio Seabreeze. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Veel plezier met de collega's, prettige werkweek en tot aanstaande zaterdag even naar de klok van 11 uur. Want dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de DJ Seeds show. Wat mij betreft graag tot dan. Bye bye en hou je tight.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen en dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: Dit is Radio Seabreeze in 395 AM.
17: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

0: goedemiddag. Hartelijk welkom, Radio Seabreeze. Zonder Milko, ja, we hadden het al even gezegd dat hij er zou zijn. Maar hij heeft nog lekker even vrij, want hij is nog druk bezig met zijn verhuizing. Dus je mag het vanmiddag beleven met John van Dijk tot de klok van 2 uur. Ik heb weer heel veel mooie muziek voor je. David Alexander Winter, The Seekers. Verder de Pointer Sisters en nog veel en veel meer. In de studio vandaag ook Wim de Groot. Leuk dat je erbij bent, Wim. Ja, die gaat even kijken van hoe dat er hier allemaal rijlt en zeilt. Hij weet het natuurlijk allemaal wel, maar de studio, ja, daar komt hij niet zo vaak, Studio 2.
1: Ach, en wat moet je anders op een regenachtige zondagmiddag, John?
0: Precies, Wim. Echt een echte regenachtige zondag is het. Dus gezellig dat je erbij bent, Wim. Wim gaat ook straks even wat informatie geven over de zeezeilendag die morgen is in Hoek van Holland bij het Rock Art Museum. Maar daarover straks nog veel meer. Ga gewoon lekker zitten. Ga lekker genieten van de mooie muziek die we weer voor jou hebben uitgezocht. We hebben zo rond 12:30 hebben een weerbericht voor je. Ja, eigenlijk is het niks nieuws. Want ja, het regent. Ja, dat is het. Zo simpel is het. Je moet het niet te moeilijk maken. Zonder gekheid, ja, het is altijd wel leuk om dat even te melden natuurlijk. Vooral als je de deur nog uit wilt. Van ja, kan ik wel of niet gaan? Ja, soms moet je wel, maar... Goed, ik ga zo lekker starten met een plaat uit de jaren 60. Van niemand minder dan Petula Clark. Van het album Downtown.

0: zonnige klanken op jouw radio. Ja, we brengen de zon bij jou thuis. Julio Iglesias, tegenwoordig wonend op de Dominicaanse Republiek en mede-eigenaar is van het vliegveld Punta Cana en daarnaast nog een aantal hotels ook nog heeft. Dus die man die loopt echt helemaal binnen. Nou ja, die is al helemaal binnengelopen natuurlijk.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: Cult of Our Own, joh, de Seekers die naar de hand de New Seekers werden. Even kijken, wat heb ik voor je? Ja, er komt een hele mooie voor je aan.
1: 10, 9, 8.
2: Sea Breeze AM.
3: Volle kracht, volle kracht, volle kracht, volle kracht.
0: Dan heb ik het over Mr. Curtis Mayfield. Met zijn grote hit...

wordt beschouwd als de meest invloedrijke muzikanten van de soulmuziek. Deze Curtis Mayfield en Joris zijn grote hit Move On Up. Straks hebben we het weer voor je. Maar eerst even een lekker plaatje van de Tremolos. Even the bad times are good.

0: begeleidingsband van Brian Poole destijds. En dan heb ik het over Tomaatje de Tremolo's. En even the bad times are good. Ja, dan zijn we toe aan het weerbericht. Van deze zondag de 30ste augustus. Vanmiddag zijn er perioden met zon en kan er lokaal nog een lichte bui vallen. Later wordt het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige zuidwestenwind aan de kust, wat krachtig, en er zijn momenteel geen weerswaarschuwingen. Nou, maar ik heb wel mooie muziek voor je. In de vorm van, even kijken, oh ja, deze.
1: Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The sea breeze. The music you want is right here. 13, 9, 5
2: a.m. The sea breeze.

0: Come to My Island. Dat was een song uit 1979 van Casey en de Sunshine Band. Veelvuldig destijds gedraaid op de Magdalena voor Radio Mi Amigo 272, John. Nu we het daar toch even over hebben. Morgen gaan we samen naar Rockhard in Hoek van Holland.
1: Het Zeezender Museum.
0: En Zeezenderdag, want dan is het 31 augustus. En dan is het morgen 52 jaar geleden dat de zeezenders in Nederland sloten. Behalve natuurlijk Caroline en Mi Amigo. Die gingen natuurlijk door.

Frankie Avalon. Hij was ooit ook acteur en tevens natuurlijk ook zanger. En je hoorde het nummer Venus. En daarvoor hoorde je Sam Cooke met A Change Is Gonna Come. En die is maar 33 jaar geworden. Helaas doodgeschoten door een hotelmanager. Muziek van eigen bodem. Zeeland gaan we naartoe. Bluff. Samen met Gijke, een Belgische zangeres. Ooit van Hooverphonic. En hier is Zoutelanden.

0: wij zitten in Studio 2 van Radio Sybris en heb ik het over Wim de Groot en ondergetekende. Hoe vond je dat, Wim, deze plaat van Bluff?
1: Ja, ik ben wel voorstander van een paar Nederlandstalige platen per uur te draaien. We zijn natuurlijk niet voor niks een station dat in Nederland voor Nederland draait.
0: Helemaal gelijk in, ja. Daarom doen we dat ook.

0: Anita en Sylvia Crooks uit de omgeving Den Haag. Ontdekt door de leden van de Catapult. Zat ook bij Cut Music, de platenmaatschappij. En u hoorde nummer 1977, Young and in Love. En daarvoor Marvin Gaye in How Sweet It Is to Be Loved by You.
1: Let's go back to the days of offshore radio.

Nick McKenzie, een nummer geschreven door Jack Denijs. En je hoort One is One, we lopen na de klok van 1 uur toe. Dat betekent dat ik nog 1 vocale voor je heb tot de klok van 1 uur. Na de klok van 1 uur ben ik graag bij je terug. Dit zijn de Hollies, The Day That Killer Bill Shot Down Crazy Sam McKee.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Dit is Radio Seabreeze in 395 AM.
8: Iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
9: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
10: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

terug in het tweede uur. Radio Zibris. Music Memories van Milko Roodnat, die nog steeds druk in de verbouwing zit. En John van Dijk mag het overnemen tot de klok van twee uur. Het nummer gaat over reizen, loslaten en je niet druk maken. Oftewel, take it easy, je zijn de Eagles.

0: Ja, dat is weer eens wat anders dan Hotel California. Take it easy, de formatie de Eagles. En Wim de Groot is nog steeds te gast hier in de studio.
1: En dat is ook heel gezellig. En trouwens even een mededeling voor morgenmiddag. Want morgenmiddag gaat 1395 in Grauw even tijdelijk uit de lucht. Er moeten wat antennewerkzaamheden plaatsvinden. Maar we hopen morgen aan het eind van de middag met de 1395 gewoon weer in de lucht te zijn. En de 1098, trouwens altijd, die blijft gewoon in de lucht.

de zangeres met de losse handjes wordt ze wel genoemd, Grace Jones. Dat ze in een tv-uitzending de presentator even een map ging verkopen, omdat ze niet eens was met zijn woorden. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. La Vie en Rose hoorde je. En de zon begint inmiddels te schijnen hier zo in Almere. Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The sea breeze. The music you want is right here. 13, 9, 5 a.m. The sea breeze.

je gaat eruit vandaag. Ja, ja, ja, wat een dame zeg. Ja, maar het is gelukkig nu goed weer. De zon schijnt, dus is het allemaal niet zo erg. We gaan even naar Rotterdam. De Hermes House Band. Susanna.

0: letterlijk vertaald. Susanne, je hoorde de Hermes House Band.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

Een nummer dat in 250 verschillende uitvoeringen is uitgebracht. Ditmaal in de uitvoering van Bobby Wardell. En u hoorde het nummer Volare. Oké, deze nog. Paul da Vinci, een van de bandleden van de Rubettes. Maar hij stapte wel vrij vroeg uit, want hij ging lekker solo. Your baby ain't your baby anymore.

Dave en Ansel Collins uit 1970, een enige nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En die hoorde nummer Double Barrel. Ja, dan heb je van mij de verkeersinformatie te goed voor deze middag. Op de Nederlandse wegen is het deze zondagmiddag relatief rustig. Houd wel rekening met wegwerkzaamheden en vertraging. Onder meer op de A1 tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Ook rond Rotterdam wordt het op verschillende plaatsen aan de weg gewerkt. Controleer voor vertrek uw route en houd rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie bij Radio Zeebries. We gaan door met de muziek en Man for Man en Haha Z de Clown.

0: Manfred Mann, die later Manfred Mann's Earthband ging heten. En haha, zet de klaar.
1: Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.

0: Frank Boeien en Heimwee van het album In Slow Motion. Dansen in Slow Motion, moet ik zeggen. En dat is een soort schuifelen, denk ik. Dat denk ik me een beetje bij je neer.
1: Uit onze tijd.
0: Meer uit onze tijd, Wim. Ja, inderdaad. Dat klopt helemaal. Door met Martin Cool en de Gang. En Celebration.

0: Celebration. Heerlijk, feestjes vieren, daar houden we
1: feestjes
0: van.
1: Feestjes vieren, dat gaan we morgen doen, hè?
0: Ja, we gaan morgen naar Hoek van Holland, naar het Rock Art Museum. Want daar heb je de Zeezenderdag op 31 augustus 2026. Het museum gaat om 12 uur open. Om 2:30 mag ik geïnterviewd worden door Wim van der Water over mijn periode bij Radio Miamigo 272. Om 2:30 vertelt Leo Weijers over zijn radioboek 14 jaar hits uit zee. En om 3:45 vertelt Loke Boden over zijn periode bij Radio Dolfijn, Radio 227 en daarna. En daarna, dat was Radio Paradijs. Dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Nee, letterlijk en figuurlijk niet. En om 5:00 is de zeezenderdag morgen afgelopen. Dat natuurlijk omdat het 52 jaar geleden is dat onze zeezenders Veronica, Noordzee en Atlantis moesten zwijgen.

0: Lionel Richie en Lady. Fantastisch nummer, vind ik. John, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid bij jou hier in de studio. Ik heb ervan genoten.
1: En ik insgelijks, ja. Ik heb ook zeker van genoten. Het was zeker een leuke uitzending. En bedankt voor je komst, Wim. En maak er nog een mooie dag van. En ook de luisteraars van Radio Seabreeze. Hier is de laatste vocale van vandaag. Dus de Springfield met haar broers, oftewel de Springfield en Island of Dreams.

Het zit er inderdaad weer op nu, deze twee uur. En ik wil Anton graag succes wensen met zijn programma zometeen na de klok van twee uur. Hij is zich al aan het warm lopen hier in de studiogang. En hij neemt de microfoon zometeen van mij over. Ik wens je nog een hele prettige zondag en graag tot de volgende keer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Popfront, zondag van 2 tot 4 uur 's middags.
7: Nou, zeg maar.

Zo, het is 8 minuten over de klok van 2 uur. Radio Seabreeze, 30 augustus 2026. Dankjewel, John van den Broek en Wim de Groot voor de Music Memories tussen 12 en 2. En tot 4 uur het Popfront. We hebben een aantal verzoekplaten op een rij staan. We hebben een absolute première plaat die vraagt om 12 uur uit kan van Britse singer-songwriter waar ik heel erg van gecharmeerd ben. Ik draai al zijn muziek eigenlijk al. En hij heeft me gevraagd om de plaat te promoten. En hij gaat vandaag hier in première in het Popfront. De nieuwe single van Julian War Turner in de loop van dit programma. Voor de rest hebben we uiteraard het weer met Fenna de Bruin. En de speciale aanbieding. En de lekkerste muziek zoals deze nieuwe uit het dak van de Top 40. Is stijgende. Feels Part 2. Dit is muziek uit Voorburg van Somje hier op Radio Seabreeze. Goedemiddag.

Have You Heard About The Lonesome Loser 1979, The Little River Band. Zeg maar nee, dan krijg je de twee. Voor Milko Rood Natta zit in zijn oranje boxershorts, zit hij achterbuiten in de zon. Terwijl de andere helft van Nederland aan het in zijn regenpak zit. Ja. Kan verkeer. Het is hier trouwens ook redelijk zonnig. Wel bewolkt. Er is een druppeltje gevallen al hier in Zuidwest-Brabant. Maar komt allemaal goed. Zojuist afgelopen FC Utrecht PSV. Utrecht kreeg een oorwassing in het eigen Nieuw-Galgenwaard. We verloren met 1-6. Zometeen om 2:30 Feyenoord ADO. Willem II Heerenveen. Om 4:15 Telstar Ajax. En om 8:00 vanavond Cambuur tegen FC Twente. Ik vernoemde hem al om 2:17 Milko Roodnat. Als het goed is gaat hij een poging wagen om vanaf 13 september zijn programma weer op te pakken op de zondagmiddag. Hij is druk bezig met de opbouw van zijn studio in het altijd pittoreske Zelm in de Achterhoek. Hij is er wel aanstaande dinsdag en donderdagmorgen met de Ruit. Met dank aan de diverse presentatoren waar hij dat programma vandaan kan maken. Dus wat dat betreft, het is één grote familie hier bij Radio Seabreeze. Maar zij, kun je voor mij Long John Baldry draaien? Walk Me Out in the Morning Dew. Omdat ik inderdaad toch ook een ochtend-DJ ben hier op Seabreeze AM. Met de Ruit op dinsdag en donderdag. Voor Milko Roodnat en ook voor Aria. Long John Baldry.

Je schreeuwt maar, een jongen. De relatie is over tussen Maan en de leadzanger van Goldband. Niks, geen stiekem gedoe meer, jongens. Gewoon open en bloot. Finito. Ah, Rausch. Ja. Wel een leuke plaat hebben ze er dan overgehouden in 2022. Daarvoor Wake Me Up In The Morning, You. Voor Milko Roodnat. 23 voorbij 14, oftewel 7 voor 2:30. Radio Seabreeze 1098, 1395. Via de gratis app en www.radioseabreeze.nl met Vanessa Paradis. Be My Baby, goedemiddag.

voor elkaar. 15 weken top 40 en hij piekte op nummer 3 met Carlo La Vita in and out of the red balloon. Het is 2:30. Zometeen schuift ze weer aan, onze Fenne de Bruin. En ze heeft het weerbericht voor vandaag voor je. En wat het inhoudt hoor je zo. We hebben ook nog de speciale aanbieding van de Jonas Brothers in de wachtrij zitten. Je weet dat die plaat van Julian War Turner komt er nog aan. Maar eerst de 3 Degrees, 1978. Giving up, giving in op Radio Seabreeze. Goedemiddag.

Het weerbericht. Ik ben Fenna de Bruin. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt veel bewolking over ons land geblazen. Daaruit valt af en toe een bui, met name in het westen, midden en noorden van ons land. Later vanmiddag en vanavond neemt de buiigheid langzaam af en krijgt de zon meer ruimte. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Vanavond en komende nacht leeft de buiigheid flink op met langs de kust en in het zuiden ook kans op onweer. Lokaal kan meer dan 20 mm neerslag vallen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Maandag overdag eerst nog enkele buien, later opnieuw meer zon en maxima rond een graad of 20.

Wat een lekkere plaat, jongens, van de Jonas Brothers. Het is deze week is het de speciale aanbieding. Dat betekent dat je hem vandaag en ook gisteren nog kon horen in deze hoedanigheid. Als zijnde speciale aanbieding. Hey, hey, ho, ho. Terug naar 2010. Met Train en Hey Soul Sister.

De eerste kennismaking in Nederland met Toto. Destijds ontdekt in Nederland door B.L. Alfred Lagarde. In 1979 bereikte het nummer 14 in de tipparade. En dat was I Supply the Love. Werd de tijd op 14:15. Een 15-jarige jongen is gisteravond zijn wijsvinger kwijtgeraakt op het Prinses Beatrixplantsoen in Gemert. En dat ligt in het oostelijk gedeelte van Noord-Brabant. De cobra ontplofte in zijn hand toen hij deze wilde aansteken. Agenten die toevallig in de wijze in de buurt waren, hoorden rond 22:30 een zeer harde knal. En die kwam uit het plantsoen. Enkele momenten hierna kregen zij een spoedmelding. Ter plekke bleek bij een jongen een stuk illegaal vuurwerk ontploft in zijn hand. Slachtoffer raakte daarbij zijn wijsvinger kwijt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die rond de jongen stonden toen de cobra ontplofte hebben volgens de politie last van oorsuizen. Ze zijn doorverwezen naar de huisartsenpost. Agenten geven op Instagram aan dat zij ondanks alle vuurwerkcampagnes en vuurwerkverboden en waarschuwingen helaas zien dat het nog al te vaak fout gaat met het afsteken van illegaal vuurwerk. Zij attenderen de mensen dan ook op dat vuurwerk illegaal is, gratis is en anoniem kan worden ingeleverd. Het kan dus nog op diverse plaatsen in alle gemeentes in het hele land. Kijk daarvoor op de website van jouw gemeente waar jij jouw vuurwerk gratis zonder strafvervolging in kunt leveren. Haal die troep van de weg af in elk geval en van straat af om zulke ongevallen te voorkomen. Dit zijn de OJ's, I Used To Be My Girl.

0: De Nederpop All-Stars en blijf je nog even hier. Tussenstand in de wedstrijden van de Eredivisie. Feyenoord, ADO Den Haag 0-1. Willem II, Sportclub Heerenveen ook na 20 minuten spelen 0-0 al daar. Afgelopen nacht, om 12 uur precies, werd hij gereleased. De spiksplinter nieuwe single van de Britse singer-songwriter Julian Warturner. Het grote publiek, daarbij is deze beste man nog onbekend. Maar een steeds groter scharende worden fans. Die is ontzettend gecharmeerd van de zanger Julian Warturner. Waarom? Hij zingt uit het... zijn stem, zijn teksten komen uit zijn tenen. Ja. Luister en oordeel zelf. Hij vroeg zelf aan mij of ik hem wilde promoten. En dat doe ik natuurlijk van ganse harte. De nieuwe Julian Warturner. Dit is Life After Death.
1: Hi, this is Julian Warturner. You're listening to Anton.

En daar ging hij in première, de spiksplinter nieuwe single van Julian Ward-Turner en Life After That. Gaat helemaal niet betekenen dat we hem nooit meer gaan draaien, want we gaan hiermee rond de oren slaan. Het is weer een pareltje geworden en Julian Ward-Turner kennende, ik had ook niet anders verwacht. Hij ging afgelopen nacht, 12 uur sharp, ging hij wereldwijd in première. En ja, je zult nog regelmatig terug beluisteren in de programma's van Anton Nachtsam hier op Radio Seabreeze. En waar ook ter wereld. Crying at the Discotheque, terug naar 2001 met Alcazar.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

eigenlijk mag het niet meer, hè? Black Betty, Zwarte Betty. Zou ik een titel moeten zijn? Een dame met een bepaalde kleur. Huidskleur, ja. Black Betty, Ram-a-lam. Dat was Ram Jam om 3:06. Goedemiddag. Rust aan de Feyenoord, ADO Den Haag. Na een half uur spelen 0-1. Willem II Heerenveen 0-0.

Die zijn er, er meer van rechts. We are on the right. The right side won 1983. 8 weken top 40. En ze piekte op nummer 3. Het was een dikke, vette, grote hit dus. Het is 13 minuten over de klok van 3. Radio Seabreeze op zondagmiddag 30 augustus 2026. Straks hebben we uiteraard nog The Heroes in Heaven. Maar eerst lekker terug naar de jaren 70. Precies te zijn 1970. Een plaatje wat destijds niet verder kwam dan de tipparaden, maar wel erg bekend in de oren klinkt. De zogenaamde radiohit. Dit is muziek van The White Plains en My Baby Loves Lovin'. 1970 op Seabreeze.

Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom.

0: Kelly, Rebecca Parton Dean was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter, actrice en nog veel meer. Haar bekendste hits zijn onder andere You Are, Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors en I Will Always Love You. Dolly Parton was het vierde kind in een muzikaal gezin met 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountains in Memphis, Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville en een jaar later nam ze haar eerste album op bij Gold Band Records, een klein lokaal platenlabel. 30 mei 1966 huurde zij met Carl Dean, die een asfalteringsbedrijf leidde. Carl Dean overleed in maart 2025. Het paar had geen kinderen. Samen met haar man heeft Dolly Parton 5 van haar jongere broers en zussen opgevoed. Dat leverde bij neefjes en nichtjes de bijnaam Aunt Granny op. Miley Cyrus is een peterkind van Dolly Parton. Dolly Parton overleed 25 augustus jongsleden op 80-jarige leeftijd in Nashville, Tennessee. Ze stierf ten gevolge van kanker.
1: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

is 22 voorbij 15, oftewel 8 voor half 4. Radio Seabreeze met Rob de Nijs en een beetje meer. En daarvoor The Heroes in Heaven. Diepe buiging voor Dolly Parton. We horen het al op het nieuws. Ze is inmiddels bijgezet in het familiemausoleum bij haar echtgenoot Carol Dean. Rust aan de Eredivisie. Feyenoord ADO Den Haag 0-1. Willem II Heerenveen 0-0. Straks om 16:45 nog Telstar Ajax en om 8:00 Cambuur FC Twente. En dit is Westlife en Fool Again.

0: Vanessa Paradis, Jolie Taxi, 1987. Zeker drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Markerwaarddijk, de N307, tussen Lelystad en Enkhuizen. In de voertuigen zaten in totaal 8 personen. Rond 10:50 werd melding gedaan van het ongeval. Het lijkt erop dat de twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De politie sprak van een zeer zwaar ongeval.
1: Ik ben Fenna de Bruin. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt veel bewolking over ons land geblazen. Daaruit valt af en toe een bui, met name in het westen, midden en noorden van ons land. Later vanmiddag en vanavond neemt de buiigheid langzaam af en krijgt de zon meer ruimte. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Vanavond en komende nacht leeft de buiigheid flink op met langs de kust en in het zuiden ook kans op onweer. Lokaal kan meer dan 20 mm neerslag vallen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Maandag overdag eerst nog enkele buien, later opnieuw meer zon en maxima rond een graad of 20.
2: All time classics and more. This is Popfront.

1984, Robert De Niro's Waiting, nostalgisch verfrissend. Dit is Radio Series. Feyenoord, ADO Den Haag, nog steeds 0-1. Door een doelpunt in de 47e minuut. In de 12e minuut door Nick Thomas van ADO Den Haag. En in Tilburg, in de Kruikenstad, is nog na 47 minuten spelen nog steeds 0-0 in de wedstrijd Willem II Heerenveen. Binnen nu en 5 jaar wil de KNVB een internationale FIFA-toporganisatie.

Ik ken een aantal mensen die nu een beetje bloedchagrijnig op de bank thuis zitten. Want zo juist heeft Cilia gescoord in Rotterdamse Kuip. Niet voor Feyenoord, maar juist voor ADO Den Haag. Dus tussenstand is na 54 minuten spelen. Feyenoord, ADO Den Haag 0-2. En in Tilburg 0-2, Heerenveen na 55 minuten spelen nog steeds. Daar de stand 0-0. Straks om 4:15. Ik zei het al eerder. Nog Telstar, Ajax in Velsen-Zuid. En dan mag u Cambuur Leeuwarden tegen FC Twente. Het is 4:15 met Sigala, Give Me Your Love. Featuring John Newman en Nile Rodgers.

Simply Red 2003. Ik heb wel vaak volgens mij gezegd, maar het schijnt dat hij er ook nog trots op is dat hij in heel zijn carrière al met meer dan 250 verschillende dames het bed heeft gedeeld. Dan zal hij veel slaap hebben gehad, denk ik.

En met de nieuwe single van Turnstile, featuring Elton John en Scene Stars, werd het 4 minuten voor de klok van 4. Dat betekent dat we snel de benen gaan nemen. Zometeen na 4 uur, Marcia Joustra met Shifting Sands. Tussen 5 en 6 is het de beurt aan Anne Joustra met Windkracht 5. Tussen 6 en 7 is het uiteraard weer Sunday Groove tijd met Gert de Rooij. En ik spreek je straks om 7 uur weer voor een nieuwe aflevering van de Classics of Rock. Mocht het nou niet lukken, dan ben ik er volgende week zaterdagmiddag weer tussen 2 en 4. Zondagmiddag tussen 2 en 4. Kortom, blijf luisteren. Radio Sibiris 1098, 1395 kilohertz in de Middenhof. We gaan eruit met de Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Ik zeg nog een hele fijne zondag. Tot later!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

lekkere plaat van Mary and the Faithful met Summerize. Ik denk, die ga ik gewoon nog meer draaien. Want ja, het lijkt een beetje op Summer is Over eigenlijk. Als je naar buiten kijkt zo. Alhoewel, het is niet koud hoor. Nee, het is best wel een lekker temperatuurtje, 21 graden. Maar ja, echt de hoogzomer zoals we die vorige week hebben gehad, dat zou wel over zijn. Goedemiddag, Marcia Joustra met Shifting Sense op deze FM Speaker 30 augustus live vanuit Bantega, een geheel bewolkt Bantega. Het waait bijna niet, maar daarom zeg ik, het is niet verkeerd weer hoor. En vandaag samen bedankt voor jouw voorgaande twee uurtjes, die waren live. Ik heb de laatste seconden ervan meegekregen, ik was een beetje druk. En deze oude man heeft nog even liggen slapen ook nog, hè. Nou goed, genoeg geluld zeggen we allemaal weer. We hebben gewoon lekkere muziek staan voor vanmiddag. Je kunt eventueel ook een zoekje aanvragen. Dat mag via Marcel, apenstaartje, radio.nl. Of voor de mensen die mijn WhatsApp-nummer hebben, kan het ook gewoon naar WhatsApp. Hans van den Burg, we kennen hem allemaal. Hij is 80 jaar geworden, de lead singer, zanger, moet ik zeggen, van Grupo Sportivo. En die hebben ervoor staan met het lekkere Hey Girl.

jaar, hè, die Hans van den Burg met zijn Gruppo Sportivo. Vorig jaar ook nog 2 concertjes meegemaakt. Ja, die Anne Zijlstra, die heeft er zelfs wel 4 meegemaakt. Die gaat voor mij bijna elke keer erheen. Alleen Peter Koelewijn heb ik een keer op zien treden. Ook nog op zijn juist meer dan 80-jarige leeftijd. De energie die die mannen nog hebben. Ik ben er jaloers op. Hoop tegen die tijd dat ik het ook nog heb, hè. We gaan even naar vinyl. Ga vanmiddag maar meedoen. Wat is het leukste om te doen, hè? Zoveel mogelijk van vinyl draaien. Hier is David Christie met zijn Saddle Up and Ride My Pony.

Ook een one-hit wonder, David Christie met zijn Saddle Up and Ride My Pony. Ja, we gaan nog even terug naar Grupo Sportivo. Hans van den Burg, die 80 jaar maar liefst is geworden. Dat hebben ze niet allemaal gehaald. Helaas, bijvoorbeeld Dolly Parton ook niet. Zijn naam zei Gert Nitters uit Burgum. Die zit niet in Serre, die zit in Groningen daar zo bij een ander concert. Draait toch maar een leuke plaat van Dolly Parton. Hier is Jolene.

0: 80 jaar helaas, meer mocht niet zijn. Na gevolg van kanker is zij overleden vorige week. Jolly Dolly Parton met Jolene. Even kijken, het is volgens mij de allerhoogste tijd voor.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Ook weer een lekkere oude gouden kraker. En ik dacht, komt dat in het koffertje voor? Inderdaad, je hoort hem al aankomen. De helikopter van Billy Joel. Hier is Good Night Saigon.

Linda, inderdaad. Hier bij Shifting Sense met Marcel Joustra. Zo s'avonds, dan ga je door je stavertje met singeltjes heen. En dan kom je er eentje tegen. En denk je, ik heb hier de Average White Band. Wat is dat ook alweer? En dan zie je allemaal witte mannen erop staan. Eén donkere man, denk je, nee, heeft daar niks mee te maken. Is er echt heel veel tijd terug. Jaren 70 hebben we het over, 1974, 75. Een band uit Schotland die eigenlijk ze liet inspireren door vooral zwarte muziek. Heerlijk om dit eens te horen. Is echt een heel ander iets. Beetje de 70-style.

Als je van funk, soul, disco of basgitaar houdt, dan vind je deze groep natuurlijk lekker AWB. En ik geloof dat we een hele kleine, korte, durende storing hadden. Maar die werd heel gelukkig weer heel snel opgelost. Ik ga even naar Burgum. Sita Pruis, die zat daar te wachten. En die zei, ja, weet je, draai eens een andere plaats voor mij. Iets heel anders ga ik doen. Ik heb het nooit van gehoord, Chapel Run. Maar het is wel een heel leuk nummer. Ik heb al even een beetje voorbeluisterd hier, Sita. Hier is The Subway.

Ontsnapt uit de metro. Chapel Roan. Ik vroeg je dat Pruis, hoe hoor je dit? Hoe ken je dit nummer eigenlijk überhaupt? Zeg ja, ik luister heel veel naar NPO Radio 2. En daar kwam het nummer een keertje voor. Nou, geweldig. We gaan terug in de tijd. Want van 2025, waar Chapel Roan uit vandaan komt, gaan we naar Olivia Newton-John. Met het heerlijke Magic.

ik zat een favorietje hoor onder de stations hier. Het mensen, de DJ's van Radio Series, Olivia Newton-John. Ik zei al gisteravond allemaal plaatjes uit te zitten zoeken. En dan kom je op een gegeven moment een groep uit. Denk je, oh ja, dat is ook zo. Waar ken ik dat ook allemaal weer van? En dan ga je zoeken op ChatGPT. Dat is natuurlijk wat meest handig eigenlijk. En dan zeggen ze, ja, deze groep is bekend geworden van plaatjes. Zoals bijvoorbeeld Birdland, Twilight Zone, Boy from New York City. Ik denk, nou ja, volgens mij is dat nu wat nu hier op de draaitafel ligt veel bekender. En dan zegt hij ook inderdaad, ChatGPT, oh, je wilt de Europese versie. Inderdaad, we hebben het over Manhattan Transfer. Hier is het leuke Chanson d'Amour.

0: Richting Sens met Marcel op 1098 en 1395 AM. Radio Seabreeze.
1: Weer verder terug in de tijd. Dan gaan we doen met Elvis Presley. Prachtige rock and roll muziek hier op Shifting Sense. Marcia, way down.

Elvis Presley. Listen way old town. Kijk op de kalender. Het is vandaag 30 augustus. Wat betekent dat het morgen dus 31 augustus is? En wat betekent dat inderdaad? In 1974 volgens mij werd de zeezenderwet van kracht. En verdwenen alle radiozenders voor de Nederlandse kust zo'n beetje. Rock Art, het museum in Hoek van Holland, die heeft morgen daarvoor een speciale dag weer. Het museum is ook geopend. Maar het leuke is ook wel dat zeg maar, onze eigen Wim de Groot daar een heel stuk gaat vertellen over Radio Mi Amigo 272. Ik heb geen idee of het ergens ook wordt uitgezonden. Misschien niet. Het zou wel allemaal gewoon daar ter plaatse zijn. Maar het programma is in ieder geval dat het museum om 12 uur morgen open gaat. Tot aan 5 uur toe in Hoek van Holland. Dus ga zeker even kijken. Ook Leo Weijers gaat dan nog het een en ander zeg maar, vertellen over Radio Veronica. Nou ja, en dan hebben we ook Loek Boden nog over Radio Dolfijn 227. En ja, daarna is het eigenlijk weer afgelopen. Dus zeg maar een hele leuke middag. Ga er gewoon lekker kijken als je de tijd ervoor hebt. Gaan wij door met de lekkere muziek. In dit geval van Teach In. Want je weet, ik zit al een klein beetje in de zomerperiode. En ik wil er maar niet uit. In the summer nights.

0: echte radio is terug. Hier hoor je het geluid van vroeger. De beste oldies, classics. Alleen hier hoor je de superjuweeltjes van de hits van toen. Je luistert naar Shifting Sands met Marcel Joustra.
1: Nou, kan deze niet ontbreken, hè?
2: Nee,
1: want als het de hits van toen zijn, dan hebben we het echt over Blondie ook. I'm Gonna Love You Too. Wat een heerlijk nummertje. 1978 alweer.

0: That crazy little thing called love. Wat kan muziek je ook af en toe blij maken? Ik zie een nummer hier van André Hazes in mijn lijst staan. Ik denk, ja, die ga ik draaien. En in één keer denk ik, André Hazes, ja, zeg maar niets meer. Ga ik hem nog wel draaien? Ik heb ook wel een nummer van zijn zoon staan. En die vind ik misschien op dit moment ook nog wel leuker. Is dat het goede woord? Nou, of je in ieder geval vrolijker. Hier is Leef.
1: Op een vrij.

Lekker, ik heb hier even lekker meestalen zwingen en die muziek die stond hier bikkelhard. Maar dat kan, het is hier gewoon in het buitengebied, dus niemand die er last van heeft. Hé, hey, wat mij betreft graag tot, even kijken, vrijdagmorgen ben ik er weer. En ja, geniet ook van onze andere DJ's. Anders zelfs bijvoorbeeld, ik om 5 uur. Ik zeg dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Elke zondag tussen 5 en 6. Windkracht 5 bij

1989, het was een beetje een grensgeval. John Lee Hooker deed het toen de tijd samen met Carlos Santana, vrienden. 30 augustus, zondagmiddag in je radio. Tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Ja, de weken die vliegen werkelijk voorbij. Nog even dan zitten we in september. Ja, het is onvoorstelbaar, hè? Leuk dat je er bent bij het laatste showtje op de zondagmiddag op de valreep. En ik bedank natuurlijk Marcel Joustra voor het uurtje hiervoor. Ja, de hele dag staat natuurlijk weer vol met knijterhits, golden oldies, lekkere knipoogjes naar het verleden. En nu is het weer de beurt aan ondergetekende Hannes Elstra, die je meeneemt op een hele muzikale reis, zoals je gewend bent. Een beetje vreemde uitschieters, plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Ik zie Elvis Presley staan, Pink Floyd komt voorbij, America. En laten we eerst gewoon lekker back to the 70s gaan met de Bee Gees natuurlijk. Andy Maurice en Robin Gibb. Familie, ja, wat moet ik er verder nog over zeggen? We gaan naar Broadway. We gaan naar de musical in New York. En hier zijn ze met The Nights on Broadway. Ga zitten, tot 6 uur.

de Bee Gees, vrienden. Wat een carrière hebben deze heren gehad. Het begon zoetsappig in de jaren 60. En het eindigde natuurlijk met een disco-knijter. A Saturday Night Fever, Staying Alive. Wat voor muziek hebben ze niet gemaakt. Deze heren moeten nog een beetje aan de weg timmeren. Dit groepje uit Nederland. Ze hebben er wel een Grammy mee gewonnen.

0: Fleetwood Mac schreef historie 1977 natuurlijk met het album Rumours. En daarvan draaide ik de track The Chain, vrienden. Op deze zondagmiddag kluip lekker in je radio. En je weet het natuurlijk, we hebben ook de Radio Seabreeze app. Installeer hem op je Apple of op je Android telefoon. En je mist helemaal niks meer. We gaan met z'n allen terug naar 1956. Hier is Elvis Presley en Hound Dog.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.

ja, you ain't nothing but a hound dog and you're a friend of mine, vrienden. 1956, dit liedje werd ooit door Rolling Stone Magazine uitgeroepen tot een van de werelds beste platen ooit gemaakt. Stond op een 19e plaats en ze hadden er 600 gekeurd. Ja, of gekeurd, gecontroleerd en van een waardering voorzien. Welkom natuurlijk nog steeds, Anne Zijlstra. Tot aan 6 uur ben ik bij je met de lekkerste hits en de fijnste oldies. Net van 1956 gaan wij gewoon 43 jaar verder in de tijd. Komen uit bij 79. Oh, het is echt onvoorstelbaar waar de tijd blijft. Roger Waters maakte de Compagnie deze, of hij componeerde dit stuk. Het heet The Wall, daar trek ik het vanaf. En de plaat is In The Flash. Genieten met een grote G.

Diana tonight. Get him up against the wall.

zomaar op de vlucht zijn en je moet het halen tot aan de grens. Ja, America zong erover. Het was 1983. En waar hoor je die hits nou het beste dan hier bij jouw Radio Seabreeze in het uurtje Windkracht 5? Zoals deze, geschreven door ex-leden van Solution uit Groningen, is dit Cadans en...

Ja, hou die intimiteit hoog. Ja, ik zou zeggen, doe er wat aan. Cadans 1984. Het blijft prachtig, deze muziek. En het is ook heerlijk om deze plaatjes een beetje aan elkaar te praten. Tot één geheel. We vullen een uurtje en dan is het weer voorbij. Voor je het weet is het 5 uur. Jeff Healy maakte ook prachtige muziek. Niet meer onder ons. Deze wil ik je niet onthouden. Heet

0: Elke zondag tussen 5 en 6. Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.
1: Wat een heerlijke muziek van Jeff Healy. Wat heeft die man wat prachtige platen gemaakt. En wat kon hij geweldig virtuoos gitaar spelen. Hij had hem op zijn schoot liggen. En ja, het was bijna een steel en rhythm gitaar. Jeff Healy blijft in herinnering bij Seabreeze AM, vrienden. 1098.

werd al op jonge leeftijd besmet met het poliovirus. Maar dat heeft hem nooit het doen weerhouden om te gaan optreden, hits te maken en lekker te gaan doen waar hij zin in had. 1979, Reasons to be Cheerful, hoor je van Ian Dury tezamen met zijn Blockheads. Hij schreef dat nummer ook compleet met de band. Hij werd ook bekend natuurlijk door Hit Me With Your Rhythm Stick en Sex and Drugs and Rock and Roll. En we gaan naar Queen, we gaan naar One Vision. Ik heb ook een visie. Ik zie nog veel meer muziek, nog veel meer nostalgisch verfrissend, nog veel meer Seabreeze.

Ja, zo maak je wat plezier en ja, zit je naar Grace Jones te luisteren en zo komt die gevederde vriend weer binnen en helaas vrienden, het is weer voorbij. Ja, het zitten we erop voor deze uitzending. 30 augustus, zondagmiddag, Anne Zijlstra met Windkracht 5 is weer voorbij. Maar natuurlijk niet getreurd, vanavond hebben we nog heel veel meer. Straks na nieuws van 6 uur hebben we Sunday Grooves, daarna Anton Nachtzaam. We hebben nog Colin Peters en natuurlijk Bart de Zwart. Morgenochtend dan ben ik er weer. Ja, je weet het, om 8 uur. Dan begint de nieuwe werkweek met De Ruit. En dat allemaal ook op Radio Seabreeze. Als je nog moet eten straks, smakelijk eten gewenst. En ik mij nog een plaatje van onze vriend Dave. Bedankt voor het luisteren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een van de beroemdste duo's uit de popmuziek. Simon en Garfunkel en Cecilia. Heerlijke plaat uit de 60s. En ook nog de Raw Band, een nummer 5 hit uit 1985. Clouds Across the Moon. En toen werd het weer zondagavond, net na 6. Weekend weer bijna voorbij. Weer een beetje van genoten? Goed zo. Sunday Grooves, weer op je toestel tot aan een uur of 7. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

hadden geen zak van als Brabander, maar... Even een rondje fietsen met Skik, Daniel Logus en zijn bandje. Ja. Leuk, hè? Ja, ja. En ook nog de Golden Earring. Hier bij Radio Seabreeze, zondagavond, Sunday Grooves. Holy, holy live. Zometeen doen we nog een blaadje van de scheurkalender. Beatles en de Stones natuurlijk. En we hebben ook nog een dubbele dosis. Ik ben nog in conclaaf wat dat gaat worden zometeen. In ieder geval geen Earth, Wind & Fire, want die gaan we nu draaien. Had zomaar gekund, hè? Suggesties zijn nog steeds van harte welkom. Ger@radioseabreeze.nl. Stuur ze maar door, al die dubbele dosissen of favoriete verzoekplaat. Gewoon een normale verzoekplaat mag ook. Of een Beatles, een Stones favoriet. Laat ze maar binnenkomen op dat geweldige mailadres. Ger@radioseabreeze.nl. Draaien wij hier nog een plaatje. Ja. Lekker disco op zondagavond. Earth, Wind & Fire, ik zei het al.

0: Susat and the Next. When I was a young girl. Eindelijk een goed exemplaar van dit singeltje op de kop getikt. Want ik had er steeds eentje met het gat niet helemaal in het midden. Dan gaat hij een beetje janken, weet je wel. Ja, oké. De Beatles scheurkalender, daar zijn we bij aanbeland. En daarop lees ik half augustus 1968 werd het nummer Dear Prudence opgenomen. Op 28 augustus werden de opnames daarvan afgerond. Haal je een willekeurige beroemde compositie van Lennon voor de geest. En de persoonlijkheid die John in die song naar voren haalt, zal onmiddellijk voor je geestesoog opdoemen. En de bijbehorende stem meegalmen. De klagelijke stem van bijvoorbeeld Nowhere Man. De indringende stem van Help. De slaperige stem van I'm Only Sleeping. De spottende stem van I'm the Walrus. De gekunstelde stem van Bungalow Bill. De kinderlijk onschuldige stem van Dear Prudence. Deze vocale maskers zijn niet gewoon stemmingen. Ze houden verband met de voortdurende veranderingen van John Lennon's imago.
1: The Beatles and the St-

knap hoor, die oude mannen van de Rolling Stones. Hun laatste album heet Foreign Tongues, kwam onlangs uit. En daarop stond dit prachtige liedje, Back in Your Life. Het is een ode aan Brian Wilson van Beach Boys. Ja, dat heb ik me laten vertellen. Even de mooie nummers op dat album, Foreign Tongues. Ja. En de Beatles draaiden we natuurlijk met Dear Prudence. Maar daar, want daar ging het verhaaltje op de scheurkalender over natuurlijk. Ja. Opgenomen in 1968. Volgende week weer gewoon een nieuwe editie van The Beatles en The Stones. Nou, ik druk even op een knopje en dan gaat er weer een ouderwets plaatje lopen. Ja. Ja, zo nu en dan draaien we deze op de radio. De ene keer hoor je hem bij Anton Nachtzaam. En de andere keer weer bij mij. Soms gezamenlijk plaatje, hè.

0: Kan je er ook niet op komen, maar ik wil hem al weken draaien. Hier komt dit niet van. John en Louis. And always find me in the kitchen at parties. Nou, dat is meestal het gezelligste. Hè? Een biertje bij de hand. En alle hapjes natuurlijk.
1: Ja, lekker.
0: Radio Seabreeze op een zondagavond aan het einde van je weekend. Met zometeen een dubbele dosis. Ja, we zijn eruit. Het is Creedence Clearwater Revival geworden. Zometeen.

0: Herman en Henny samen. Als je wint, heb je vrienden. Tijd voor de dubbele dosis. CCR, twee platen van ze.
1: Dubbele dosis.

In the Glory Days waren ze met zijn vieren. Creedence Clearwater Revival. Je hoorde de dubbele dosis vanavond met I Put a Spell on You en Sweet Hitchhiker. John Fogerty, Tom Fogerty, Douglas Ray Clifford en Stuart Cook. Dat waren de leden van deze band. Deze fantastische, legendarische band. Creedence Clearwater Revival. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze Sunday Grooves. Zometeen na 7 is Anton Nachtzaam met de Classics of Rock. Dat duurt tot 9:00. Daarna de show met Colin Peters. En om 11:00 is het de beurt aan Bart de Zwart met Dream Sessions. Veel plezier nog met hen. En ik ga nog één plaatje draaien. Dat is natuurlijk mijn hobbybandje Young Gun Silver Fox. Oh, zo. Lekker hoor. Heerlijke kampvuurmuziek van deze gasten. En volgend jaar komen ze weer voor wat optredens naar Nederland. Timmeren nog steeds hard aan de weg. Hier is een oudje van ze, van een paar jaar geleden. Moonshine, goedenavond.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En met Uriah Heep uit 1973 en Easy Living trappen we deze zondagavond aflevering af van de Classics. Of ik zeg een heel goedenavond. Dankjewel Gert de Rooij voor jouw Sunday Grooves. En tot 9 uur Classics of Rock met de oude speciale aanbieding van vorige week. Dit is Nickelback. Goedenavond.

1985, een van die iconische hits van U2, The Unforgettable Fire, stond destijds in de top 40, 9 weken genoteerd en piekte op nummer 8. We blijven een beetje in de jaren 80 hangen. In die periode had je twee bands met dezelfde naam en ze waren beide redelijk succesvol. Maar de succesvolste was toch wel de Duitse band. We hebben het over de Scorpions. Dit is een top 10 hit van dat jaar 1987. Still Loving You.

0: draaide muziek in de klassieke rock van Catonia, een Zweedse heavy metal band die in 1991 in Stockholm werd opgericht. De band begon als een studio-only project voor het duo Jonas Renske en Anders Nyström. Gedurende de periode daarna reikten ze wel het ene heavy metal succes na het andere aanlander en werden ze gevraagd voor live optredens. Door de toenemende populariteit leidde ertoe dat ze meer bandleden toevoegden voor live optredens, hoewel de bezetting buiten de oprichters van de band een voortdurend veranderende wisselende deur van muzikanten was. Dan nu een plaat op verzoek, een zogenaamde rock request, ditmaal aangevraagd door Arjan Vonk. Hij vroeg muziek aan van Kingfisher uit 2023. Dit is The Heart in Water.
1: Classics of Rock. Rock Request.
2: They say misery loves company.

Muziek van het album Starlight Dance uit 1978. Dat was Kayak. En het nummer Want You To Be Mine. Daarvoor Kingfisher en Heart in the Water. Een rock request van Arjan Vonk. Straks uiteraard ook nog de rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Die komt er dit tweede uur langs. Zo direct hebben we trouwens geven we een slinger aan de Classics of wat Top 100 carousel. Hij bleef vorige week hangen op nummer 75. Ben je benieuwd waar hij zometeen stopt? Blijf dan luisteren. Eerst gaan we naar een band opgericht in 2012 in IJsland. Een IJslandse blues rock band. Ik heb het over Kaleo. Dat is bekend door een KPN reclame pingel als het ware. En ik heb ze een aantal keer live aan het werk mogen. Prachtig. Dit is Break My Baby.

Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

De Classic Shove Rock Top 100 Carousel. We nemen het wel pieren even ter hand. Vorige week bleef hij haken op nummer 75. En vandaar het gaven we er een ferme slinger aan. En hij stopte vandaag op nummer 56. Daar vonden we Deep Purple en The Perfect Strangers. En na een hele lange periode, donker periode voor Spike van Direct, zijn ze weer helemaal terug met nieuwe muziek. Dit is My Friend.

En met muziek uit het begin van de jaren 80 van Adrian Gervais. Een echte one-hit wonder, wat eigenlijk ook geen hit werd. Komen we weer aan aan het eerste uur van de Classics of Rock. Adrian Gervais. We hebben er nog één voor je. En dat is muziek van Neil Young en Rocking in the Free World. Ik zeg tot zometeen na nieuws en weer voor het tweede uur van de Classics of Rock.

0: met nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

een Australische popband die in 1965 al werd opgericht in Brisbane, Queensland. Ze zijn vooral bekend met hun top 10 single Tom Tom Turnaround die in 1971 werd uitgebracht. De meeste van hun grote successen werden trouwens geschreven door Ricky Chin en Mike Chapman. En dit was een redelijk bekende hit bij ons hier in Nederland. The World, This World of Water. Dit is Jack Savoretti bij de Classics of Rock.

hebben dit album al wat vaker ter hand genomen. Het album uit 78, Back and Forth, van de formatie uit Ierland, Lindisfarne. Van het album The Classics of Rock, album track Only Alone. Van album tracks is het een kleine stap naar nieuwe album tracks. Dit is The Ballad of Terry Fox.

Volgens mij was dit een van de eerste lange uitvoeringen die ik draaide in dit radioprogramma. Heel, heel lang geleden. Sniff of the Tears, de Classics of Rock, lange van Nachtzaam, de 12-inch versie van Driver Seat. Was destijds ook hun allergrootste en allerbekendste plaat die ze hier in ons land uitbrachten. En over bekende nummers gesproken die je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. We gaan terug in 1978 met de onvolprezen Dire Straits. Plaat die vind ik toch een van de mooiste is en die je niet al te vaak op de radio hoort. Die hoor je nu in de Classics of Rock, Down to the Waterline.

0: Anna Popovic, geboren op 13 mei 1976. Blueszangeres en gitarist oorspronkelijk uit Servië. En ze woont al sinds jaar en dag in de Verenigde Staten. Dit was van het album Band to the Rhythm uit 2025. Hurt So Good. De hoogste tijd dat we de Rock Request van Geert de Meer ter hand nemen. Elke week stuurt hij trouw een request in met de hoop dat ik hem moet teleurstellen dat ik hem nu kan draaien. Maar het is hem nog nooit gelukt in al die tijd dat hij een Rock Request aanvraagt. En ik blijf hem uiteraard trekken. Geert, probeer die pareltjes te blijven opzoeken voor mij. Dat ik die kan delen met jullie allemaal hier bij de Classic Shuffle. Barclay James Harvest en The Crazy City in 1974 op verzoek van Geert de Meer.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06 47 37 66 92.

Ze is een van de meest veelzijdige gitaristes en singer-songwriters uit Kansas, Missouri. Samantha Fish, hoewel ze vaak wordt genoemd als bluesartiest, bevat het werk van deze zangeres verschillende genres, waaronder rock, country, funk, blues, grass en ballads. Dit was Samantha Fish met muziek van het vorig jaar en Wild Hearts. En dit is een zogenaamde radiohit. Het werd nooit een hit. Het is de eerste single van de Amerikaanse zanger Billy Joel en afkomstig van zijn tweede studioalbum Piano Man uit 1973. 2 november van dat jaar werd het nummer voor het eerst op single uitgebracht in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. En op 18 april 1975.

Ik weet het, muziek is smaakverschillend, maar voor mij persoonlijk is dit een van de allermooiste live tracks ooit gemaakt. In the City van The Eagles. En dan nu, als een van de laatste in dit programma, muziek van de uit Champaign, Illinois afkomstige rockband REO Speedwagon. Opgericht in 1967. Het album High Infidelity dat uitkwam in 1980. Hun tiende LP was een doorgeslaand succes. Na de hitsingles Keep On Loving You en Don't Let Them Go lukt het niet de daaropvolgende single Take It On The Run in notering voor de groep in de hitlijsten te voorzien. Can't Take This Feeling Anymore is te vinden op het album Wheels Are Turning uit 1984.

Dario, Speedwagon en Can't Fight This Feeling Anymore. Komt weer een einde aan deze aflevering van de Classics Rock op zondagavond hier op Sirius AM. We hebben er nog één voor je. Dat is Robbie Valentine en Don't Give Up a Miracle uit juli 2024. Ik zeg een hele fijne zondagavond nog en graag tot volgende week.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello people, hello Grace.
10: Hello.
11: It's summertime, summertime, summertime, summertime.
10: You on board? Hop it! Hop it!
12: Before you say another word, may I present to you
13: Colin Peterson, see if we say it.
10: Bring him in here!
14: Well, smack my ass and call me Judy.
12: The show is on. The show is on.
15: Hey, this is not a test. This is rock and roll.

95 Classics.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: You can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Garden. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
9: Finally, there's an alternative.
10: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
11: This is Colin Peterson.
12: What are you doing?
11: He's a pirate.
12: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: terug naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Er zijn liedjes die je voor het eerst hoort en toch meteen begrijpt. Niet omdat je ieder woord kent, maar omdat een melodie soms rechtstreeks bij je binnenkomt. Alsof muziek een taal spreekt die geen uitleg nodig heeft. Hier krijgt dat gevoel de ruimte om rustig zijn eigen betekenis te vinden. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek wordt niet gehoord, maar herkend. Een paar tonen zijn genoeg om een gevoel terug te brengen dat je nergens had opgeborgen. Je weet niet altijd waar het vandaan komt, maar je weet wel dat het er is. Alsof een lied een deur opent naar een kamer die je vergeten was. En plotseling blijkt daar meer bewaard

Soms is één stem genoeg om je aandacht vast te houden. De kracht zit niet altijd in wat er wordt toegevoegd, maar juist in wat de muziek durft weg te laten. Daar ontstaat ruimte voor alles wat je zelf nog wilt voelen. Whenever

wat je zelf nooit goed hebt kunnen uitleggen. Niet omdat iemand jouw verhaal kent, maar omdat sommige gevoelens universeel zijn. Verlangen, twijfel en herinnering herkennen elkaar, ook in een verhaal. Daarom kan een lied van iemand die je nooit hebt ontmoet, toch vertrouwd klinken. Alsof het al die tijd op je heeft gewacht.

Er zijn melodieën die je meteen kunt meezingen. En er zijn nummers die je liever gewoon laat gebeuren. Je volgt ze zonder te weten waar ze naartoe gaan. Misschien is dat precies waarom ze zo lang blijven hangen. Omdat niet alles vooraf hoeft te worden.

0: volgende keer kan alles anders zijn. Een andere dag kan een andere betekenis geven aan precies dezelfde woorden. Wat je vroeger raakte, laat je nu misschien onverschillig.
1: Dit is Dream Session.
0: Zo verandert de muziek mee, zonder zelf te veranderen.

zoektocht naar het perfecte lied. De mooiste muziek zit niet in foutloosheid, maar in de sporen die mensen erin achterlaten. Een stem die even breekt, een akkoord dat net anders klinkt dan verwacht. Juist daar wordt een opname menselijk en geloofwaardig. En misschien raakt ze je daarom.

Een lied eindigt op het moment dat de laatste noot verdwijnt. Maar wat het bij je heeft achtergelaten, kent geen vaste speelduur. Sommige melodieën komen later terug. Precies wanneer je ze niet verwacht. Misschien is dat wel de mooiste manier waarop muziek bij ons blijft. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Seabreeze. AM.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Briljant, briljant, briljant maakt u charmant.
3: Briljant.
4: Elegant.
3: Briljant.
4: Charmant.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende